0: En nog in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte het Servische Topola met 4-0. Voor coach Ster Habib Sadeh was het wel wat afwachten wat deze wedstrijd ging brengen, met veel nieuwe speelsters op het veld.
1: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf, dus dat was even zoeken. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. En vandaag was het wel te zien. Dus we zijn super tevreden en heel positief. En onze nieuwe transfers waren ook goed. Dus vandaag hebben ze ook heel goed gepresteerd. Dus ik ben heel tevreden.
0: Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht tegen het Turkse Fenerbahçe. Als OH Leuven ook die match wint, plaatst het zich voor de laatste voorronde die eind augustus wordt gespeeld. Het is licht bewolkt vannacht bij minstens 10 graden. Ook morgen meestal wolken, maar wel droog en tot 24 graden. De volgende dagen afwisselend wolk en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Nederlands-Limburg, in de buurt van Venray, blijft de brandweer op sommige plaatsen deze nacht nog nablussen, waarschijnlijk tot 6:00. De grote natuurbrand die maandag ontstond, was gisteren in de loop van de dag volledig onder controle. Maar waakzaamheid blijft geboden. Op sommige plaatsen wordt nu met meterslange waterslangen een vochtige laag gecreëerd om opflakkeringen te vermijden, zegt Harco Bergman van de brandweer.
2: We zien hier een natte stoplijn, die is 500 meter lang. En die sproeiers hebben we nu zo geprepareerd dat ze aan beide kanten 15 meter van het landschap kletsnat maken. Er komt als het ware een hele natte dweil in het landschap te liggen. Maar een van de eerste lessen die een brandweerman krijgt is de branddriehoek. Dat betekent brandstof, temperatuur en zuurstof is er nodig om een vuur optimaal te laten ontwikkelen. Dit systeem sloopt als het ware die branddriehoek. We gaan in ieder geval, ik denk tot 6:00 door, als er genoeg water aangevoerd blijft. En dan is dit, die hele natte dweil helemaal goed gevuld.
1: Bij het blussen kreeg de Nederlandse brandweer hulp van enkele korpsen uit Belgisch Limburg. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Maar het is nog maar de vraag hoeveel vertrouwen hij nog krijgt. De Canadese premier Mark Carney zei alvast dat hij Infantino niet meer vertrouwt na wat er boven is gekomen, maar dat de beslissing bij FIFA ligt.
3: They have their own procedures for making those determinations, but certainly I don't have confidence in Mr. Infantino after this point. Given what transpired and given the nature of what transpired.
1: Ook de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Litouwen hebben grenswachters een onafgewerkte tunnel ontdekt aan de grens met buurland Wit-Rusland. De tunnel was gegraven op 1,5 meter diepte onder het grenshek tussen de twee landen en begon in Wit-Rusland. Volgens Litouwen werkte de Wit-Russische overheid bewust mee om vanuit dat land illegale migranten richting de Europese Unie te sturen. Onlangs werden in de grensregio 2 gelijkaardige tunnels ontdekt. Het is licht bewolkt vannacht bij minstens 10 graden. Ook morgen meestal wolken, maar wel droog en tot 24 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naakstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 PV's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Kelly Spillier van Bredene is het beu.
2: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naakstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat, in alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven, maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
1: In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht dat ze banden hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingenrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica, Laura Fernandez, kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA gisteravond beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Maar het is nog maar de vraag of hij overal nog voldoende vertrouwen krijgt. De Canadese premier Mark Carney zei alvast dat hij Infantino niet meer vertrouwt na wat er boven is gekomen, maar dat de beslissing bij FIFA ligt.
3: They have their own procedures for making those determinations, but certainly I don't have confidence in Mr. Infantino after this point. Given what transpired and given the nature of what transpired.
1: Ook de Europese voetbalbond UEFA gaf al aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. En dan in het echte voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte het Servische Topola met 4-0. Voor coach Ster Habibzadeh was het wat afwachten wat deze wedstrijd ging brengen met veel nieuwe speelsters op het veld.
4: In het begin was het wel een beetje zoeken omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf, dus dat was even zoeken. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. En vandaag was het wel te zien. Dus we zijn super tevreden en heel positief. En onze nieuwe transfers waren ook goed. Dus vandaag hebben ze ook heel goed gepresteerd. Dus ik ben heel tevreden.
1: Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht tegen het Turkse Fenerbahçe. Als OH Leuven ook die match wint, plaatst het zich voor de laatste voorronde die eind augustus wordt gespeeld. In het tennis staat Elise Mertens in de 16e finales van het WTA-toernooi in Toronto. Onze landgenote versloeg de Hongaarse Anna Bondar na 3 sets. 3-6, 6-4 en 6-4. Haar volgende tegenstander is de Japanse Naomi Osaka, tegen wie Mertens al 8 keer eerder heeft gespeeld. 3 keer wist ze de Japanse te verslaan. Meestal wolken vandaag, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op, zondag is tot 32 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Na een spoedvergadering sprak de hele FIFA-top zijn steun uit voor Infantino. Die lag onder vuur voor zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK-voetbal. Hij had die plannen eerder al ingetrokken en de FIFA meldt nu dat er per brief excuses zijn gegeven aan de voetbalbonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, spreekt van een hybride aanval na het incident dinsdagavond op de luchthaven van Leipzig. Daar is een drone met een explosieve lading gevonden vlakbij een Oekraïns vliegtuig en een vrachtvliegtuig van DHL botste met een drone. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Wie achter de drone-aanval zit, is niet duidelijk. Volgens minister Dobrindt gaat het om goed voorbereide professionals die een hybride aanval hebben uitgevoerd.
2: Omgang met sprengstof, ook deze ervaring moet voorhanden zijn. Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohingslage met der we ons verder auseinandersetzen moeten.
1: De minister sluit niet uit dat er buitenlandse machten betrokken waren bij de aanval. In de straat van Hormuz voor de kust van Oman waren er opnieuw explosies vlakbij een schip. Dat zegt de Britse maritieme veiligheidsdienst. Het is niet duidelijk of de tanker geraakt is. Iran valt wel vaker schepen aan die een andere route nemen dan Iran heeft opgelegd. Intussen zou Iran wel een akkoord hebben met Oman over het beheer van die zeestraat waar veel olie- en gasschepen doorvaren. De schepen zouden dan via Iraanse wateren door de zeestraat moeten varen naar de Perzische Golf en via Omaanse wateren weer weg kunnen. Oman heeft nog niet gereageerd. Aan het station van Leuven is een man van 75 aangereden door een bus. Hij kwam onder de bus terecht en is zwaar gewond aan de benen. De politie is een onderzoek gestart. De buschauffeur legde alvast een negatieve ademtest af. Het is niet het eerste zware ongeval met een bus aan het Leuvense station. Na de herinrichting van de stationsomgeving gebeurden al meerdere zware ongevallen, ook met een dodelijke afloop. In het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet naar een nieuwe deelname aan de Champions League. Ze wonnen van het Servische Topola met 4-0. Voor coach Ster Habibzadeh was het afwachten wat deze wedstrijd ging brengen met veel nieuwe speelsters.
3: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. Dus we zijn super tevreden.
1: Zaterdag spelen de OHL-vrouwen tegen het Turkse Fenerbahçe. Als ze die wedstrijd winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Het weer, de dag begint grijs. Later komt er meer zon vanaf de kust. Het blijft droog met temperaturen tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

Classics. Radio 1. Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De hele top van de FIFA heeft zijn steun voor hem uitgesproken tijdens spoedberaad.

0: Infantino lag onder vuur voor zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Hij had die plannen al ingetrokken en de FIFA meldt nu dat er per brief ook excuses aangeboden zijn aan de voetbalbonden. De eclipsbrillen om naar de zonsverduistering van volgende week woensdag te kijken raken stilaan uitverkocht. Ze zijn te verkrijgen bij de publieke sterrenwachten en opticiens, maar op sommige plaatsen is de voorraad op. Zo'n bril is wel belangrijk om oogschade te voorkomen, zegt Charles Brunings van de Vereniging van Opticiens.
1: De zon is natuurlijk zeer intens en heeft heel veel schadelijke UV-stralen die het netvlies van het oog kunnen beschadigen en kunnen zorgen voor permanente blindheid. Dus als we de zonsverduistering zouden bekijken zonder een eclipsbril, ja, dan gaan we permanent ons netvlies verbranden en dan gaat je dus ook permanent slechter zien tot volledig blind kunnen worden.
0: In de kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond het natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlak bij het Naaktstrand. En de politie heeft er dit jaar al 50 PV's opgemaakt voor seksuele handelingen. De burgemeester van Bredene, Kelly Spelier, is het beu.
2: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat. In alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven, maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
0: Er is opnieuw een zwaar ongeval gebeurd aan het busstation in Leuven. Een man van 75 kwam gisteravond onder een bus terecht en is zwaar gewond aan zijn benen. De buschauffeur van de lijn legde een negatieve ademtest af. Na de herinrichting van de stationsomgeving in Leuven zijn er al verschillende ongevallen gebeurd. 2 jaar geleden is een vrouw van 27 zelfs gestorven toen ze aangereden werd door een bus. In Litouwen hebben grenswachters een onafgewerkte tunnel ontdekt aan de grens met buurland Wit-Rusland. De tunnel was gegraven op 1,5 meter diepte onder het grenshek tussen de twee landen en hij begon in Wit-Rusland. Volgens Litouwen werkte de Wit-Russische overheid bewust mee om migranten illegaal richting de Europese Unie te krijgen. Onlangs werden in de grensregio 2 gelijkaardige tunnels ontdekt. Vandaag deels bewolkt, maar wel meestal droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen gelijkaardige temperaturen, zaterdag weer warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft uitleg gegeven over het drones-incident in Leipzig. Het bestuur van de Wereldvoetbalbond blijft voorzitter Gianni Infantino steunen en de Eclipse-brillen raken stilaan uitverkocht. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, noemt het incident op de luchthaven van Leipzig een hybride aanval. Daar is een drone met een explosieve lading gevonden, vlakbij een Oekraïns vliegtuig en een vrachtvliegtuig van DHL botste daarna met een drone. Bij hybride aanvallen worden militaire en niet-militaire middelen gecombineerd. Ze zaaien onrust en vaak wordt niet helemaal duidelijk wie erachter zit. Jeroen Rijgaard, zei de minister hier al iets over de herkomst van de drone?
2: Wel, ik wil daar niet over speculeren, zei Dobrindt, maar ik sluit niet uit dat er een buitenlandse mogendheid achter zit, dat zei hij. Het is in elk geval opvallend hoe professioneel ze te werk gingen. We luisteren even.
3: Wie hier voorgegangen worden is, wat hier aan drone existiert hat, was hier an Sprengsatz existiert hat, dann muss man von einem hochprofessionellen Vorgehen ausgehen. Und deswegen, ja, kann man fremde Mächte einfach nicht ausschließen.
2: Ja, heel professioneel, dus je kan vreemde mogendheden niet uitsluiten, zei hij. En een drone voorzien van explosieven op een luchthaven in Duitsland, dat is iets nieuws en gaat als een soort bedreiging opnieuw een stap verder

0: Dat voegde hij er nog aan toe. Nu dat de aanval in Leipzig plaatsvond, lijkt ook geen toeval. Dat is de belangrijkste luchthaven van Duitsland voor transport naar Oekraïne. Ja, tel dat allemaal op en je komt tot een poging tot aanslag gericht tegen Oekraïne. En dan wijst natuurlijk veel in de richting van Rusland of toch sympathisanten van Rusland.
1: Dankjewel voor de uitleg, Jeroen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De hele top van de FIFA heeft zijn steun voor hem uitgesproken tijdens spoedberaad. Infantino lag onder vuur voor zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Hij had dat plan al ingetrokken. De FIFA erkent nu dat er fouten gemaakt zijn en zegt ook dat er per brief excuses gestuurd zijn naar de voetbalbonden. De eclipsbrillen raken stilaan uitverkocht om naar de zonsverduistering van volgende week woensdag te kijken. Ze zijn te verkrijgen bij de publieke sterrenwachten en bij opticiens, maar op verschillende plaatsen is de voorraad al op. Zo'n bril is wel belangrijk om oogschade te voorkomen, zegt Charles Brunings van de Vereniging van Opticiens.
2: De zon is natuurlijk zeer intens en heeft heel veel schadelijke UV-stralen die het netvlies van het oog kunnen beschadigen en kunnen zorgen voor permanente blindheid. Dus als we de zonsverduistering zouden bekijken zonder een eclipsbril, ja, dan gaan we permanent ons netvlies verbranden en dan gaat je dus ook permanent slechter zien tot volledig blind kunnen worden.
1: Er is opnieuw een zwaar ongeval gebeurd met een bus aan het station in Leuven. Een man van 75 kwam gisteravond onder een bus terecht en is zwaar gewond aan zijn benen. De buschauffeur van de lijn legde een negatieve ademtest af. Na de herinrichting van de stationsomgeving in Leuven zijn daar al verschillende ongevallen gebeurd. 2 jaar geleden is een vrouw van 27 zelfs gestorven toen ze aangereden werd door een bus. In de kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond het natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand. En de politie heeft er dit jaar al een 50-tal pv's opgemaakt voor seksuele handelingen. De burgemeester van Bredene, Kelly Spelier, is het beu.
3: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat. In alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven. Maar dat is het niet meer in de Spanjaarduin en... Nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
1: In Nederlands-Limburg is de brandweer gestopt met blussen na de grote natuurbrand in de buurt van Venray. De brand begon maandagmiddag en was gisteren, 2 dagen later, volledig onder controle. De brandweer is wel waakzaam gebleven. Op sommige plaatsen hebben ze waterslangen gelegd om nieuwe opflakkeringen te voorkomen, zegt Rick Schouten van Veiligheidsregio Limburg-Noord.
4: Gisteravond laat zijn er nog enkele hotspots ontdekt. Een paar plekken waar nog vlammen omhoog zijn gekomen. Op dit moment is de situatie aardig onder controle. Er zijn geen hotspots, geen vlammen gezien. De brandweer is nog wel aanwezig en koelt nog op verschillende plekken. Zodat de grond goed nat wordt en ook goed gekoeld kan worden. Zodat er geen nieuwe opslagingen meer komen.
1: In de voorrondes van de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OH Leuven met 4-0 gewonnen tegen de Servische club Topola. Bij OHL stonden veel nieuwe speelsters op het veld, dus was het afwachten hoe de wedstrijd zou uitdraaien, zegt trainer Ster Habibzadeh.
5: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. Dus we zijn super tevreden.
1: Zaterdag spelen de vrouwen van OHL tegen de Turkse club Fenerbahçe. Als ze die wedstrijd winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Vandaag deels bewolkt, maar wel meestal droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen gelijkaardige temperaturen en zaterdag weer warmer. Vooraan in het nieuws het incident op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met een explosieve lading is gevonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken denkt dat er wel eens een buitenlandse mogendheid achter kan zitten. Meer in de app van 14 Nieuws.
6: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft uitleg gegeven over het drone-incident in Leipzig. Belgische influencers moeten slachtoffers van online haat op weg zetten om dat te melden. En de Eclipse-brillen raken stilaan uitverkocht. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, noemt het drone-incident in Leipzig een hybride aanval. In de nacht van dinsdag op woensdag is er een drone met explosieve lading gevonden naast een Oekraïns vliegtuig. Bij een hybride aanval worden ook andere middelen ingezet dan klassieke wapens. En het is ook veel moeilijker om met zekerheid te zeggen wie erachter zit. Jeroen Rijgaard, heeft de minister daar al iets over gezegd?
2: Ja en nee, ik wil daar niet over speculeren, zei Dobrindt, maar ik sluit niet uit dat er een buitenlandse mogendheid achter zit, zei hij er nog bij. Het is in elk geval opvallend hoe professioneel ze te werk gingen, zei de minister nog. We luisteren even.
3: Wie hier voorgegangen worden is, was hier aan drone existiert hat, was hier an Sprengsatz existiert hat, dann muss man von einem hochprofessionellen Vorgehen ausgehen. Und deswegen, ja, kann man fremde Mächte einfach nicht ausschließen.
2: Ja, je kan ze dus niet uitsluiten, zei hij. En hij zei ook nog, een drone voorzien van explosieven op een luchthaven in Duitsland, dat is iets nieuws en gaat als soort bedreiging opnieuw een stap verder dan wat we al gewoon waren. En hij noemt de aanval dus een hybride aanval, wat dus inderdaad wil zeggen een aanval met een combinatie van militaire en niet-militaire middelen. En dat de aanval in Leipzig plaatsvond, lijkt ook al geen toeval. Dat is de belangrijkste luchthaven van Duitsland voor transport naar Oekraïne. Ja, tel dat allemaal op en je komt dus tot een poging tot aanslag gericht tegen Oekraïne. En dan wijst natuurlijk veel in de richting van Rusland of sympathisanten van Rusland.
1: Dankjewel, Jeroen. In de regio Kharkiv in het oosten van Oekraïne zijn bij Russische bombardementen vannacht 3 doden gevallen. Een eerste aanval raakte een huis en daarbij stierf een vrouw. Bij een tweede aanval zijn een man en een vrouw omgekomen. Rusland heeft ook 2 vrachtschepen aangevallen op weg naar de haven van Odessa in Oekraïne. De aanvallen over en weer zijn de laatste weken opnieuw toegenomen en er vallen ook elke dag burgerdoden bij. De federale

0: regering gaat influencers inzetten om jongeren te leren hoe ze online haat beter kunnen melden. Dat schrijft de Standaard. En wie zelf online gepest wordt, zal binnenkort de identiteit van zijn belager kunnen krijgen van telecombedrijven. Online haat is een groot probleem, maar vaak melden slachtoffers dat niet. Influencers kunnen daarbij helpen, zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
1: We zien dat meer en meer jongeren slachtoffer worden van online haat. En daarom is sociale media cruciaal. En moeten we dat met mensen doen die actief zijn op sociale media. En is een traditionele overheidscampagne niet altijd het beste instrument. En dan zorgen we ervoor dat ze de juiste instanties krijgen waar ze naartoe kunnen gaan. Dat ze meldingen kunnen doen. Omdat we echt willen dat die anonieme belaging online de wereld uitgaat.
0: Zelfs wie één anoniem haatbericht krijgt, kan dat al melden aan de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. En die kan de gegevens van de belager dan opvragen. Er is opnieuw een zwaar ongeval gebeurd met een bus aan het station in Leuven. Een man van 75 kwam gisteravond onder een bus terecht en is zwaar gewond aan zijn benen. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De buschauffeur van de lijn legde een negatieve ademtest af. Na de herinrichting van de stationsomgeving in Leuven zijn er al verschillende ongevallen gebeurd. 2 jaar geleden is een vrouw van 27 gestorven toen ze aangereden werd door een bus. De eclipsbrillen raken stilaan uitverkocht om naar de zonsverduistering van volgende week woensdag te kijken. Ze zijn te koop bij de publieke sterrenwachten en bij opticiens, maar op verschillende plaatsen is de voorraad al op. Zo'n eclipsbril is wel belangrijk om je ogen te beschermen, zegt Charles Brunings van de Vereniging van Opticiens.
2: Dus als je geen eclipsbril hebt, nooit rechtstreeks naar de zon kijken en geen alternatieven proberen te gebruiken, zoals een cd of dergelijke. Dit werkt allemaal niet, dit gaat je oog alsnog beschadigen. Dus de eclipsbril is de echte enige juiste oplossing om naar de zon rechtstreeks te kunnen kijken.
0: Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De hele top van de FIFA heeft zijn steun voor hem uitgesproken tijdens spoedberaad. Infantino lag onder vuur voor zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Hij had dat plan al ingetrokken. De FIFA erkent dat er fouten gemaakt zijn en zegt dat er per brief excuses gestuurd zijn naar de voetbalbonden. In de voorrondes van de Champions League hebben de vrouwen van OH Leuven met 4-0 gewonnen tegen de Servische club Topola. Overmorgen spelen ze al de volgende voorronde match tegen de Turkse club Fenerbahçe. Trainster Ster Habibzadeh rekent dan op steun van de supporters.
3: Een grote club, veel supporters. Dus ik hoop dat onze supporters ook op zaterdag allemaal aanwezig zijn voor deze wedstrijd. Dat is een fysieke ploeg. Dat is een ploeg met heel veel karakter. 2 dagen hebben we voor de training. En dan moeten we klaar zijn op zaterdag. Ja. We gaan onze best doen.
0: Als ze de wedstrijd dan winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Vandaag deels bewolkt, maar wel meestal droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen gelijkaardige temperaturen en zaterdag weer warmer. Vooraan in het nieuws het incident op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieve lading gevonden is. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er mogelijk een buitenlandse mogendheid achter zat. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Radio 1.

In mijn hoofd is alles heel eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf, geen loeiende reclame. Welkom, welkom in mijn hoofd. Er is tijd voor eender welke richting. Er is plaats voor eender welke stroom. Er is rust om alles te overschouwen. Het is prettig toeven in mijn hoofd. Overdag is er de verwarring. Overdag loopt het spoor vlug dood. Overdag wringt men zich in bochten.

Er is werk, dat werd ons toch beloofd. Er zijn slogans voor wie ze wil geloven. Maar de kern

Naar het schijnt verdwijnen je gedachten tot het licht volledig is gedoofd. Maar zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen in mijn hoofd. Ja, zolang

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering het afgelopen half jaar verloren hebben, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. De krant De Tijd meldt dat op basis van cijfers van de overheid. Amaury de Mulder, de helft, dat is meer dan de federale regering verwacht dat toch?
2: Ja, de regering De Werf had inderdaad gerekend dat maar 1/3 een leefloon zou aanvragen, maar uit die nieuwe cijfers blijkt dus dat meer dan de helft van de werklozen die een uitkering zijn verloren, een pak meer dus, heeft aangeklopt bij het OCMW. Nu, natuurlijk niet iedereen die een leefloon aanvraagt, krijgt dat ook. Uiteindelijk hebben 4 op de 10 werklozen een leefloon gekregen. En belangrijk ook nog om erbij te zeggen, de groepen die tot nu toe hun werkloosheidsuitkering zijn verloren, dat gaat om mensen die al lang niet meer gewerkt hebben. Een groot deel is al meer dan 8 jaar werkloos. Zelfs. De groepen die nu nog volgen zijn minder lang werkloos en vinden dus wellicht makkelijker werk. De regering heeft nog tot juli 2027 om hun schatting van 1/3 waar te maken. Mogelijk rijden ze het gat dus toch nog dicht.
1: Dankjewel, Amaury. De federale regering gaat influencers inzetten om jongeren te leren hoe ze online haat beter kunnen melden. Dat schrijft De Standaard. Online haat is een groot maatschappelijk probleem en slachtoffers melden dat niet vaak. Minister van Gelijke Kansen Rob Beenders wil dat aanpakken door 2 dingen te doen.
3: Enerzijds anonieme accounts door de ombudsdienst Telecom eigenlijk niet meer anoniem worden gehouden. Dus we gaan de identiteit van die anonieme trollen vrijgeven, zowel aan het slachtoffer als bijvoorbeeld aan de politie. Maar daarnaast gaan we ook op de plekken waar jongeren actief zijn, boodschappen brengen die er eigenlijk voor zorgen dat jongeren zich terug beter voelen, veiliger voelen en ook de juiste kanalen krijgen waar ze meldingen kunnen doen wanneer ze online belaagd worden.
1: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft uitleg gegeven over het drone-incident in Leipzig. In de nacht van dinsdag op woensdag is een drone met explosieve lading gevonden naast een Oekraïens vliegtuig. De Duitse minister sluit niet uit dat er een buitenlandse mogendheid achter zit. De luchthaven van Leipzig is belangrijk voor transport naar Oekraïne. Veel wijst in de richting van Rusland, zonder dat de Duitse minister dat expliciet zegt. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Hij kreeg van overal kritiek op zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Dat plan heeft hij ingetrokken en er zijn excuses gestuurd naar de voetbalbonden. Voortaan moet er meer overleg komen bij dat soort drastische voorstellen, zegt Lorin Parijs van de Belgische Voetbalbond.
4: Je hebt de spelers, die zijn niet vertegenwoordigd en dat heeft nogthans wel betrekking op wat is het maximum aantal wedstrijden dat een speler bijvoorbeeld kan spelen. Je hebt de competities die hun competitieformat moeten aanpassen wanneer dat FIFA beslist om meer clubs te laten deelnemen aan de Club World Cup. En je hebt natuurlijk de voetbalbonden die de nationale teams vertegenwoordigen, die ook aan tafel moeten zitten.

0: Vandaag vaak bewolkt, maar wel droog tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, daarna weer warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering het afgelopen half jaar verloren hebben, heeft een leefloon aangevraagd. Sinds begin dit jaar hebben veel minder mensen recht op een werkloosheidsuitkering. Bijna 100.000 mensen krijgen nu geen uitkering meer en meer dan 50.000 van hen hebben een leefloon aangevraagd bij het OCMW. De federale regering had geschat dat maar 1/3 een leefloon zou aanvragen en het is dus meer dan de helft. De meeste aanvragers hebben dat leefloon ook gekregen. Een kleine 20% voldeed niet aan de voorwaarden. In Borgerhout bij Antwerpen is een auto met Franse nummerplaat gecrashed tijdens een politieachtervolging. Die was al begonnen in Nederland. Uiteindelijk reed de bestuurder in Borgerhout tegen geparkeerde auto's. De agenten hebben in de auto grote hoeveelheden drugs en cashgeld gevonden en de bestuurder is opgepakt, zegt Wouter Bruins van de politie in Antwerpen.
2: Onze snelle responsteams hebben in Borgerhout de achtervolging overgenomen. Uiteindelijk is de achtervolging geëindigd in de Bouwhandelstraat, waar dus de Franse wagen 2 geparkeerde auto's heeft geraakt en ook nog een fietsenstalling. De voertuigen zijn allemaal zo zwaar beschadigd dat ze niet meer rijvaardig waren. Gelukkig is er bij die aanrijding niemand gewond geraakt.
1: De hevige bosbranden in Europa zijn niet alleen een ramp voor mensen, maar ook voor dieren. Volgens experts kan bijna geen enkel dier in de getroffen gebieden overleven. Zelfs reptielen en muizen die zich in de grond verstoppen sterven door de extreme hitte, zegt professor biodiversiteit Tobias Keulemans.
3: Je hebt een verschil tussen normale bosbranden die dan natuurlijkerwijs kunnen optreden en de verwoestende branden die je nu ziet. Bij een normale brand is het gelijk een vinger door een vlammetje gaan. Een hagedis kan de grond eigenlijk inkruipen en komt daarna dan weer terug naar boven en overleeft dat prima. Bij zulke verwoestende bosbrand dan wordt de bodem ook meegeschroeid en zelfs al overleven ze het in de bodem, dan is er geen beschutting meer wanneer dat ze terug uit de grond komen.
1: Het bestuur van Wereldvoetbalbond FIFA heeft zijn vertrouwen uitgesproken in topman Gianni Infantino. Dat is gebeurd na de heisa over de plannen van Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Infantino erkent wel dat er fouten gebeurd zijn en excuseert zich. Maar als de FIFA nog eens drastische plannen heeft, moeten de spelers, de clubs en de voetbalbonden ook betrokken worden, zegt Lorin Parijs van de Belgische Voetbalbond.
4: Als je de kalender uitbreidt of als je zegt dat spelers moeten gereleased worden om aan internationale competities mee te doen, of je neemt hele verregaande beslissingen over de commerciële toekomst van een competitie zoals de Wereldbeker, ja, in die drie gevallen moet je inderdaad wel de instemming hebben van degene die dat daar de economische gevolgen van dragen.
1: De Europese Voetbalbond blijft wantrouwig en gaat nog met andere federaties overleggen. Vandaag bewolkt, maar wel droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, daarna weer warmer, tegen zondag drukkend warm boven 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Radio 1 Classics live. Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De afgelopen 5 jaar is de Vlaamse overheid 160 kunstwerken kwijtgeraakt, dat schrijft Nieuwsblad. De Vlaamse overheid heeft ongeveer 18.000 kunstwerken in haar bezit, zoals beeldhouwwerken en schilderijen. Ze staan of hangen in kabinetten en cultuurcentra, maar er verdwijnen er dus soms, zegt Vlaams parlementslid voor Groen Bram Jaak.
3: De afgelopen tientallen jaren zijn er ook veel grotere namen verdwenen. Delvaux, Magritte, Ravel, een Rembrandt en ook een Panamarenko. Voor een groot stuk zeker slecht beheer waar dat die verloren zijn geraakt. Misschien in een ander gebouw zijn terechtgekomen zonder te registreren. Wellicht hebben een aantal werken ook pootjes gekregen en zijn die bij iemand thuis beland. Ja, in dat geval kunnen we wel over diefstal spreken.
2: Vlaams minister van Cultuur Caroline Genee zegt dat alle kunstwerken sinds 2 jaar digitaal geregistreerd worden, maar die registratie neemt tijd in beslag. De BEL20, de index van de 20 belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs, heeft een recordhoogte bereikt. Vanmorgen stond de BEL20 op 5.819 punten. Dat heeft vooral te maken met de bank KBC, die net voor de beurs openging, bekend maakte dat ze de voorbije 3 maanden meer dan 1 miljard euro winst heeft gemaakt. Het vorige record dateert van begin juli. In Zoersel in Antwerpen is vanmorgen een brandweerman gewond geraakt bij een brand. Hij zou van grote hoogte gevallen zijn en is naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur brak uit op de zolderverdieping van een huis en was erg moeilijk te blussen. De bewoners waren niet thuis. Hoe de brand ontstond is voorlopig niet bekend. In Borgerhout bij Antwerpen is een auto met Franse nummerplaat gecrashed tijdens een politieachtervolging. Die was al begonnen in Nederland. Uiteindelijk reed de bestuurder in Borgerhout tegen geparkeerde auto's. De agenten hebben in de auto grote hoeveelheden drugs en cashgeld gevonden en de bestuurder is opgepakt, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
4: Onze snelle responsteams hebben in Borgerhout de achtervolging overgenomen. Uiteindelijk is de achtervolging geëindigd in de Bouwhandelstraat, waar dus de Franse wagen 2 geparkeerde auto's heeft geraakt en ook nog een fietsenstalling. De voertuigen zijn allemaal zo zwaar beschadigd dat ze niet meer rijvaardig waren. Gelukkig is er bij die aanrijding niemand gewond geraakt.
2: Vaak bewolkt, maar wel droog, tussen 20 graden aan de kust en 24 in het binnenland. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, daarna weer warmer en tegen zondag drukkend warm boven 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Radio 1 Classics live.
1: En de Vlaamse overheid is 160 van haar kunstwerken kwijtgeraakt. Vanmorgen is in de buurt van Charleroi een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Er werkten ongeveer 30 arbeiders, vermoedelijk Vietnamezen. Ze leefden in erg slechte omstandigheden. Marieke van Kouwenbergen, jij bent ter plaatse. Wat is daar te zien?
2: Het is een enorme loods in een afgelegen straat op een bedrijfsterrein van een firma die al enkele jaren failliet zou zijn. En wat opvalt als je hier binnenstapt is de sterke geur van tabak. Er staan nog dozen vol sigaretten, vermoedelijk liggen er hier een miljoen. Verder zie ik ook een grote keuken met daarin allerlei Vietnamese voedingswaren en enkele containers met daarin bedden, want er werkten dus tientallen arbeiders illegaal. En die illegale productie van sigaretten in ons land is een snel groeiend probleem, zegt ook Christian van der Waren, de topman van de douane.
3: Dit is al het 11e illegale fabriek dat wij dit jaar ontdekken. Met de jaren wordt het altijd meer en meer. En het is toch een vrij grote faciliteit. Als je ziet hoeveel mensen hier actief zijn geweest, behuizing, maar ook de productie zelf. Het is geïntegreerd, de ketting, dus het drogen van de tabak. We vinden ook de machine dan om de sigaretten te maken en dan een machine om de sigaretten in te pakken.
2: Ja, het is opvallend dat dit echt een professionele fabriek is. Er is ook veel isolatie aangebracht om het geluid van de machines te dempen. En er zijn ook afzuigmachines om de geurhinder hier in de buurt te beperken. Vanmorgen vroeg was er hier dus een inval, maar de arbeiders zouden op dat moment al weg zijn geweest. Het onderzoek loopt nog volop.
1: Dankjewel voor je verslag, Marieke. De kitesurfer die gisteren zwaar gewond raakte op het strand in Oost-Duinkerke is overleden. Een felle windstoot sloeg plots in het zeil toen hij zich aan het voorbereiden was om op het water te gaan. De man werd tegen een geparkeerde jetski geslagen en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij dus overleden. Het slachtoffer is een man van 63 uit Diest. De Belgische fruittelers zullen dit jaar opnieuw minder appels en peren oogsten. Dat blijkt uit ramingen van onder meer het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen. Dat komt door het droge en warme weer in combinatie met felle hagelbuien. De impact is het grootst op de appelteelt, zegt Luc van Oorbeek van de Veilingen.
4: In België gaan we uit van 166 miljoen kilo appelen. Dat is merkelijk minder. De gemiddelde van de laatste 5 jaar ligt dat daar toch nogal een 20% onder. De laatste maanden zijn natuurlijk ook heet en droog geweest en zo verder. Dus de maat zal ook wat kleiner zijn. En daarbij moeten we nog zeggen dat er toch ook heel veel schade is door de hagelbuien, waardoor het aandeel appelen dat echt in de grootwarenhuizen terecht zal komen, nog veel lager zal liggen.
1: Het aantal kilo peren dat geproduceerd zal worden, zal wellicht 7% lager liggen. En door de kleinere oogst zullen de appels en peren ook duurder zijn. De smaak zal volgens de telers wel heel goed zijn. Door al het zonlicht worden ze zoeter. De BEL20, de index van de 20 belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs, heeft een recordhoogte bereikt. Vanmorgen stond de BEL20 op 5.819 punten. Dat heeft vooral te maken met de bank KBC, die net voor de beurs openging, bekend maakte dat ze de voorbije 3 maanden meer dan 1 miljard euro winst heeft gemaakt. Het vorige record dateert van begin juli. De afgelopen 5 jaar is de Vlaamse overheid ongeveer 160 kunstwerken kwijtgeraakt, dat schrijft Nieuwsblad. De overheid heeft er ongeveer 18.000 in haar bezit, zoals beeldhouwwerken en schilderijen in kabinetten en cultuurcentra. Daar zijn werken bij van onder meer Magritte, Ravel en Panamarenko. Minister van Cultuur Caroline Genee zegt dat alle kunstwerken sinds 2 jaar digitaal geregistreerd worden, maar dat kost tijd. Vlaams parlementslid voor Groen Bram Jaak vraagt zich af waarom dat allemaal niet sneller kan.
5: Het is natuurlijk wel straf dat we 2026 zijn en dat we 2 jaar geleden pas zijn begonnen, terwijl dat die werken al tientallen jaren in bezit zijn van de Vlaamse gemeenschap. Het is positief dat die eindelijk worden opgevolgd en geregistreerd, maar dat gaat aan zo'n traag tempo dat we er zeker van kunnen zijn dat er de komende jaren nog heel wat werken spoorloos verdwenen zullen raken. En ja, elk verdwenen werk is wel een werk dat we wellicht nooit meer zullen terugvinden.
1: Bioscoopketen Kinepolis waarschuwt voor valse tickets voor The Odyssey in Brussel. De film van Christopher Nolan is daar te zien op een extra groot scherm, het enige in de Benelux. De tickets zijn tot begin september bijna volledig uitverkocht. Een ticket kost goed €30, maar op sociale media wordt er soms meer dan €100 voor gevraagd.

0: gebracht. Zulke tickets zijn vals of al gebruikt, zegt Annelien van Troos van Kinepolis.
1: Een ticket doorverkopen met winst is verboden bij wet. Dat is ook in strijd met onze aankoopvoorwaarden. Dus ja, wij behouden ons het recht voor om inderdaad, ja, als wij dat zien, dat tickets eigenlijk aan die prijzen worden verkocht, om die te annuleren. Dus ik zou toch mensen heel sterk willen aanraden van enkel via de officiële kanalen, via de Kinepolis kanalen, tickets te kopen.
0: Bij een Russische aanval op een schip in de Zwarte Zee ten zuiden van Oekraïne is een dode gevallen. Er zijn ook 3 gewonden. Volgens Oekraïne vervoerde het schip Oekraïns graan. De Russen zeggen dat er militair materieel mee getransporteerd werd. En in de regio Kharkiv, in het oosten van Oekraïne, zijn 3 burgers omgekomen bij Russische bombardementen. Vanmiddag droog met wolken en opklaringen, temperaturen rond 23 graden. Morgen zonnig en tot 25 graden. Tijdens het weekend warmer, zondag tot 31 graden met vanaf de namiddag kans op onweer. Dit nieuws is begonnen met de ontdekking van een illegale sigarettenfabriek vanmorgen in de buurt van Charleroi. In een enorme loods waren 30 arbeiders aan het werk. De 11e illegale fabriek al die dit jaar in België opgedoekt wordt. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de buurt van Charleroi is een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. De oogst van appelen en peren zal laag uitvallen dit jaar. En Kinepolis waarschuwt voor valse tickets voor de film The Odyssey. In de buurt van Charleroi is vanmorgen rond 9 uur een illegale

0: Radio 1 Classics live.
1: En vanmorgen is er hier dus een inval geweest, maar de tientallen arbeiders die hier dag en nacht moesten werken, die waren toen al weg. Ik zie wel dat ze een grote keuken hadden. Daar staat nog allerlei Vietnamese eten. Er staan hier containers met daarin bedden. Maar er is dus niemand opgepakt momenteel. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog volop.
2: Dankjewel, Marieke vanuit Charleroi. De kitesurfer die gisteren zwaar gewond is geraakt op het strand in Oost-Duinkerke is overleden. Een felle windstoot sloeg plots in zijn scherm nog voor hij in het water was. De man kwam tegen een geparkeerde jetski terecht en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij overleden. Het slachtoffer is een man van 63 uit Diest. De KLJ van Balen uit de provincie Antwerpen heeft haar zomerkamp in de Waalse gemeente Plombières vroegtijdig stopgezet na een incident met een lokale bewoner die werd opgepakt. Details over dat incident zijn er niet. De kinderen waren er alleszins niet bij betrokken, wel enkele leiders. En zij zagen het niet zitten om het kamp nadien nog voor te zetten. KLJ Nationaal werd ingeschakeld om de kinderen op te vangen, zegt de burgemeester van Balen, Sophie Leijzen.
3: KLJ Nationaal, die dan de kinderen, die eigenlijk niet vermoedend de nacht hebben doorgebracht. Er was op dat moment zeker geen veiligheidsrisico. Maar hoe leggen we dat uit? Hè? Als zij 's morgens vernemen, het stopt hier, we gaan ons kamp abrupt moeten afbreken. Hoe nemen wij hen daarin mee? Daar heeft KLJ Nationaal een actieve rol in opgenomen. Zij zijn vanmorgen ter plaatse gegaan.
2: En de 125 kinderen zullen straks weer thuis zijn. De Belgische fruittelers zullen dit jaar opnieuw minder appelen en peren oogsten. Dat blijkt uit ramingen van onder meer het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen. Dat komt door het droge en warme weer in combinatie met felle hagelbuien. Wellicht zullen er 166 miljoen kilo appels geoogst worden. Dat is 20% minder dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaren. Bij de peren zal de oogst 7% lager liggen. We zullen ons moeten beschermen tegen de klimaatverandering, zegt Luc van Ooyerbeek van de Veilingen.
4: Het klimaat schuift gewoon op. Daar zullen we moeten op inzetten. Zorgen dat we beter water bijhouden, waterbuffers inrichten. Zorgen dat we voor irrigatie kunnen zorgen. Hagelnetten, hagelprotectie, noem het allemaal maar op. Maar dat is dan ook weer een spel van initiatieven die we moeten nemen met de sector waar we al mee bezig zijn. Maar ook van vergunningen om waterbuffers aan te leggen en zo verder. Dat is niet altijd even evident in een dichtbevolkt land gelijk België. Hè.
2: De BEL 20, de index van 20 belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs, heeft een recordhoogte bereikt. Vanmorgen stond de index op 5.819 punten. En dat heeft vooral te maken met de bank KBC, die net voor de beurs openging bekend maakte dat ze de voorbije 3 maanden meer dan 1 miljard euro winst heeft gemaakt. Het vorige record van de BEL 20 dateert van begin juli. En bioscoopketen Kinepolis waarschuwt voor valse tickets voor The Odyssey in Brussel. De film van Christopher Nolan is er te zien op een extra groot scherm, het enige in de Benelux. De tickets zijn tot eind deze maand bijna volledig uitverkocht. Een ticket kost goed 30 euro, maar op sociale media worden ze soms aangeboden voor meer dan 100 euro. Ook op de gespecialiseerde app Ticketswap gaan er cinematickets rond. Die zijn niet per se vals, zegt Anneleen van Troost van Kinepolis.
5: Als het aan de oorspronkelijke aankoopprijs of minder dan die prijs is, ondertussen is er ook een limiet eigenlijk ingesteld door Ticketswap zelf op onze vraag, dus dat er geen meerprijs mogelijk is. Dus dat zou in principe dan wel veilig moeten zijn.
2: Bij een Russische aanval op een schip in de Zwarte Zee ten zuiden van Oekraïne is 1 dode gevallen en ook 3 gewonden. Volgens Oekraïne vervoerde het schip Oekraïns graan. De Russen zeggen dat er militair materieel mee getransporteerd werd. En in 27 Italiaanse steden geldt code rood voor hitte van meer dan 35 graden en een heel vochtige lucht. Dat betekent dat niet alleen kwetsbare mensen gezondheidsrisico's lopen. Het alarmniveau geldt van Bolzano in het noorden tot Palermo op Sicilië. Door de hitte en de droogte staan ook veel meren en rivieren in Italië op een historisch laag peil. Hier is het meestal droog vanmiddag met wolken en opklaringen die vanaf het westen geleidelijk breder worden, maximaal rond 23 graden. Morgen zonnig tot 25 graden. In het weekend nog wat warmer. Zondag tot 31 graden met vanaf de namiddag kans op buien of een onweer. We begonnen met de ontdekking van een grote illegale sigarettenfabriek.

0: Fabriek, de 11e al dit jaar in ons land. Ditmaal in de buurt van Charleroi. Er werkten dag en nacht tientallen arbeiders. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Charleroi is vanmorgen een illegale sigarettenfabriek ontmanteld in een oude loods. Er werkten 42 arbeiders, vermoedelijk Vietnamezen. Ze leefden er ook in zeer slechte omstandigheden. Op het ogenblik van de inval waren ze weg. Er is voorlopig niemand gearresteerd. Dit jaar zijn in ons land al 11 clandestine fabrieken ontdekt en 180 miljoen sigaretten in beslag genomen. Het wordt daarmee wellicht een recordjaar. Christian van der Waarde, de topman van de douane, legt uit waarom criminele organisaties investeren in namaak sigaretten.
2: Een van de redenen is natuurlijk de verhoogde accijnzen, zowel in Frankrijk als in België, maar ook in Duitsland, in de UK traditioneel hoog. Dat is één element zo. Al ten tweede, dat brengt veel op. En ook de risico's zijn veel kleiner dan met drugsgebeuren. Dat is het toch heel gewelddadig in het sigarettencircuit. Daar verdien je veel geld en je wordt er ook niet mee doodgeschoten.
1: De OCMW's hebben veel meer werk gehad dan verwacht door de vele leefloonaanvragen. Uit nieuwe cijfers blijkt dat meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering het afgelopen half jaar hebben verloren, een leefloon hebben aangevraagd. Sinds begin dit jaar hebben veel minder mensen recht op een werkloosheidsvergoeding. Bijna 100.000 mensen krijgen nu geen uitkering meer en meer dan 50.000 van hen hebben dus een leefloon aangevraagd bij het OCMW.

0: Radio 1 Classics live.
1: En dan de 1/3, 42% heeft aangeklopt bij de OCME's. Dan start er een heel proces, een sociaal onderzoek, een financieel onderzoek en ook een onderzoek naar de gezinssituatie vooraleer dat er kan beslist worden of er ook effectief een leefloon wordt toegekend. Dus die 42% heeft er echt wel voor gezorgd dat de OCME's onder een stevige werkdruk hebben moeten presteren.
2: En 8 op de 10 aanvragers hebben ook een leefloon gekregen. Het Israëlische gerecht heeft een kolonist aangeklaagd voor de dood van een bekende Palestijnse activist een jaar geleden. De Israëlische kolonist schoot toen op een groep Palestijnen. Toch moet hij alleen terecht staan voor roekeloze doodslag, maar niet voor moord. De Palestijnse activist was te zien in de bekroonde documentaire No Other Land over het geweld van kolonisten. Het is voor het eerst sinds de Gaza-oorlog dat Israël zelf een kolonist voor de rechter daagt. In die periode hebben militairen en kolonisten al 1100 Palestijnen gedood op de westelijke Jordaanoever. Het weer, meestal droog met wolken en opklaringen die vanaf het westen geleidelijk breder worden, maximaal rond 23 graden, morgen zonnig en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

friend. I wanna end.

Do it, go.

you and I.

0: Classics.
1: Radio 1. 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Door de aanhoudende droogte raken ook de vissen in onze waterlopen in moeilijkheden. In Bree, in Limburg bijvoorbeeld, heeft het Agentschap Natuur en Bos zelf vissen gevangen om ze over te zetten, nadat het waterpeil in het Oud Kanaal levensbedreigend laag stond. Koen Thijs van het agentschap.
2: Ik heb gehoord dat er karpers zijn weggevangen, zeelt, er zat een paling tussen, baars, blankvoren. Dus toch wel eigenlijk een mooie diversiteit aan vissen die daar leefden en die we dus nu ook hebben kunnen redden. De meeste vissen zijn in het aangrenzende Zuid-Willemsvaart losgelaten. Dus daar heeft onze visserijbioloog ingeschat dat de condities op dit moment goed genoeg zijn dat die vissen daar konden veilig losgelaten worden.
1: In Oostende hebben leden van een hengelclub een 80-tal vissen gered uit een vijver waarin nog amper 10 tot 15 centimeter water stond. Ze hebben de vissen overgeplaatst naar een vijver waar nog meer water stond. De politie houdt zaterdag een nieuwe flitsmarathon. Vanaf 6 uur 's ochtends zal er 24 uur lang extra op snelheid gecontroleerd worden. Dat gebeurt met bemande en onbemande camera's. Het is al de 25e flitsmarathon. Bij de vorige in april zijn bijna 1,4 miljoen bestuurders gecontroleerd en ruim 3% betrapt op te snel rijden. Deze week is overigens in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid. De natuurbrand die maandag is uitgebroken in Nederlands-Limburg is opnieuw opgelaaid. Gistermiddag was de brand onder controle, maar de brandweer bleef het gebied nauwlettend in de gaten houden. De plek waar het nu het vuur oplaait is een klein stuk grond dat eerder deze week al is afgebrand. De brandweer doet er alles aan om te voorkomen dat het vuur zich nog verder verspreidt. En in Congo is een passagier

0: Radio 1 Classics live.
1: Gisteren worden de opklaringen breder, maximaal rond 23 graden. Morgen zonnig tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer, zondag 31 graden. Dan hebben we na de middag wel kans op buien of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Oekraïense vliegtuig waar naast dinsdagnacht een drone met een explosief gevonden werd op de luchthaven van Leipzig in Duitsland, was op dat moment gevuld met munitie, dat meldde Duitse media. Die munitie zou kort voordien vanuit Frankrijk naar Leipzig vervoerd zijn, vermoedelijk voor verder transport. De luchthaven van Leipzig wordt vaak gebruikt als tussenstop voor onder meer militair materiaal, vertelt Jeroen Rijgaard.
2: Het is een belangrijke militaire luchthaven in die zin dat heel veel militair transport vanuit Leipzig plaatsvindt. De NAVO gebruikt bijvoorbeeld die luchthaven om militair materieel via vliegtuigen te verschepen. En Oekraïne zit daar natuurlijk ook. Hè. Dus Antonov, de luchtvaartmaatschappij, naast een vliegtuig van hen is die drone gevonden. Ja, die hebben daar eigenlijk een centrale hub tegenwoordig. Sinds eigenlijk de Russische inval hebben ze al hun vliegtuigen naar Leipzig overgebracht. En zij vliegen van daaruit.
1: Wie verantwoordelijk is voor de geladen drone is nog niet duidelijk. Na het incident botste nog een ander vliegtuig in de lucht boven Leipzig met een onbekend vliegend object. VN-organisatie UNICEF zegt dat Israël sinds de wapenstilstand in Gaza in oktober vorig jaar al zeker 300 Palestijnse kinderen heeft gedood. Dat is één kind per dag. Na die wapenstilstand zou Israël zijn militaire actie stopzetten en humanitaire hulp toelaten, maar dat gebeurt dus niet. Ook landen in de regio veroordelen het aanhoudende geweld van Israël in Gaza. Onder meer Saudi-Arabië, Turkije, Egypte, Pakistan en Jordanië beschuldigen Israël van aanvallen op gezondheidsposten in Gaza, op burgerdoelwitten en op onschuldige burgers. De Amerikaanse gewezen topviroloog Anthony Fauci is beschuldigd van minachting van het congres. De Senaatscommissie voor Binnenlandse Veiligheid heeft daarover een resolutie goedgekeurd. Ze verwijt Fauci dat die vorige week weigerde te antwoorden op vragen over de oorsprong van COVID-19. De Republikeinse commissievoorzitter en Fauci liggen al langer met elkaar overhoop over de aanpak van de coronapandemie. Het ministerie van Justitie zal nu beslissen of Fauci vervolgd wordt. Volgens Fauci is dat al langer de bedoeling van de commissievoorzitter. En er zijn meer details bekend geraakt over het opmerkelijke cyberincident van enkele weken geleden. Toen bleek dat twee AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI tijdens een test uit hun beveiligde omgeving ontsnapt waren en op eigen houtje een ander AI-platform gehackt hadden. Nu blijkt dat de twee computermodellen maandenlang

0: Radio 1 Classics live.
1: 23 graden, morgen zonnig en tot 25 graden, tijdens het weekend nog wat warmer. Zondag halen we 31 graden met namiddag kans op buien of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na Nederland zijn ook in ons land brandweerkazernes het doelwit van inbrekers. Een hoog BMI ligt bij ons mee aan de oorzaak van ruim 9500 overlijdens per jaar. En voor het eerst wordt een Israëlische kolonist in Israël vervolgd voor de dood van een Palestijn. De afgelopen weken is in zeker 2 brandweerkazernes in Vlaanderen ingebroken. In Ranst, in de provincie Antwerpen, en daarvoor ook al in Lommel. Telkens werd zwaar materiaal gestolen dat bijvoorbeeld gebruikt wordt om auto's open te knippen. Sanne Drees van hulpverleningszone Noord-Limburg.
2: Hiervoor hebben ze een deur in de stelplaats geforceerd en zo hebben ze toegang tot de wagens gekregen. Ze hebben enkel dammateriaal gestolen, dus het lijkt er wel echt op dat het gaat om een bende die echt op zoek is naar dat soort materiaal. Dus dat hebben we zeker nog eens bevraagd bij het personeel om echt nog eens extra alert te zijn. Als ze verdachte zaken opmerken in en rond de kazernes, dat ze dat zeker melden. Dus we hebben echt wel een verhoogde staat van alertheid momenteel.
1: In Nederland is er sprake van een plaag van inbraken in brandweerkazernes. Daar waren er dit jaar al 35. De financiële waakhond FFSA waarschuwt voor bedriegelijke aanbiedingen van leningen op sociale media. De oplichters doen zich telkens voor als kredietgevers met een vergunning en ze bieden leningen aan tegen zeer gunstige voorwaarden. Maar wie erop ingaat moet eerst een aantal kosten betalen en nadien laten de oplichters niets meer van zich horen en is het ook zo goed als onmogelijk om het overgeschreven geld nog terug te krijgen. De lijst met 26 frauduleuze kredietverstrekkers is te vinden op de website van de FSMA. Elk jaar zijn er in België meer dan 9500 overlijdens die verband houden met een hoge BMI, blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sensano, dat voor het eerst de impact heeft berekend van een hoge BMI. Dat is de Body Mass Index, het getal dat zegt hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte. Een BMI van 25 en meer wordt gezien als overgewicht en is gelinkt aan veel voorkomende doodsoorzaken, zegt epidemioloog Brecht de Vleeskouwer van Sensano.
3: In de eerste plaats gaat het om hart- en vaatziekten, maar ook andere aandoeningen zoals diabetes, chronisch nierlijden en verschillende types van kanker. Nu, daarnaast weten we ook uit evidentie meer en meer dat er een relatie bestaat tussen hoog BMI en Alzheimer. En dit verklaart ook mee de hoge cijfers die we in België vandaag terugvinden.
1: Voor het eerst heeft het Israëlische gerecht een Israëlische kolonist in staat van beschuldiging gesteld voor doodslag op een Palestijnse activist een jaar geleden. Katrien van der Schoot.
4: Eind juli vorig jaar op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. De Israëlische kolonist Yinon Levy zwaait dreigend met een pistool naar Palestijnse activisten. Die komen betogen tegen een Israëlische bulldozer die hun huizen vernielt. Schiet dan, roept iemand. En dat gebeurt ook. Levy schiet de man dood die alles filmt. Auda Hatalin, bekend uit de bekroonde documentaire No Other Land over het geweld van de kolonisten. Yinon Levy is zelf een beruchte oproerkraaier. Hij liep al sancties op van een aantal westerse landen en de VS. Nu moet hij ook voor een Israëlische rechter verschijnen. Wel alleen voor doodslag, niet voor moord. Sinds de start van de

0: stand van zaken?
1: Wel, Gert, nog 31 kilometer en we zijn onderweg met een groep van zo'n 30 rensters. Het peloton is op de langste klim van de dag door de Ardèche vandaag uit elkaar gevallen. De gele trui Marlène Reusser en haar grootste concurrenten Vollering en Nivia Domen zitten wel nog altijd voorin. Maar ze denken misschien toch al vooral aan de koninginnenetappe van morgen naar de Mont Ventoux. Ook Lotte Kopecky is er nog bij in die kopgroep die nu wel wat in de afdaling uit elkaar aan het vallen is. Maar het is een goede kans voor haar, want veel snelle vrouwen zitten als iets niet meer voorin. Zometeen is er nog één klim om het verschil te maken. En dan gaan ze al heel snel aan de finish zijn in Tournon-sur-Rhône vandaag.
0: Dankjewel, Jonas. En de Ivoriaanse voetballer Yann Diomandé speelt de komende 7 seizoenen voor Real Madrid. Diomandé is 19 en was een van de smaakmakers van het voorbije WK. Hij komt over van Leipzig en Real Madrid zou zo'n 130 miljoen euro voor hem betalen. Vanavond overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondag namiddag is er lokaal kans op een bui. En ook begin volgende week blijft het zonnig en warm. We begonnen met inbraken in brandweerkazernes. Dat is de afgelopen weken tweemaal gebeurd. In Ranst en in Lommel. Telkens is zwaar materiaal gestolen. In Nederland is dit jaar al 35 keer ingebroken in brandweerkazernes. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Classics.
3: Neither would you, Derek, this star nonsense. Yeah, yeah. Now, which is it?
4: I'm sure of it.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na Nederland zijn ook in ons land brandweerkazernes het doelwit van inbrekers. Voor het eerst wordt een Israëlische kolonist in Israël vervolgd voor de dood van een Palestijn. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen wint Kim Lecour de zesde rit. De afgelopen weken is er in zeker 2 brandweerkazernes in Vlaanderen ingebroken. De voorbije nacht nog in Ranst, daarvoor ook al in Lommel. Telkens is zwaar materiaal gestolen, bijvoorbeeld materiaal dat gebruikt wordt om auto's open te knippen. Sanne Drees van hulpverleningszone Noord-Limburg.
2: Hiervoor hebben ze een deur in de staalplaats geforceerd en zo hebben ze toegang tot de wagens gekregen. Ze hebben enkel dat materiaal gestolen, dus het lijkt er wel echt op dat het gaat om een bende die echt op zoek is naar dat soort materiaal. Dus dat hebben we zeker nog eens bevraagd bij het personeel om echt nog eens extra alert te zijn. Als ze verdachte zaken opmerken in en rond de kazernes, dat ze dat zeker melden. Dus we hebben echt wel een verhoogde staat van alertheid momenteel.
1: In Nederland waren er sinds begin dit jaar al 35 inbraken in brandweerkazernes. De 125 leden en leiding van de KLJ Balen uit de provincie Antwerpen zijn weer thuis. Ze hebben vervroegd hun kamp stopgezet in Plombières, vlakbij het Drielandenpunt, na een incident met een lokale bewoner die werd opgepakt. Uit goede bron vernemen we dat het te maken had met voyeurisme. Er loopt een onderzoek. De ouders waren wel snel gerustgesteld, zegt deze moeder.
3: We hebben deze nacht een mail gekregen van de leiding, waarin stond dat er dan een incident gebeurd was. Maar voor ons was vooral de belangrijkste mededeling dat de leden in orde waren, dat de leiding in orde was. Ja, de kinderen die gaan al 10 jaar met de KLJ mee, dus we kennen de leiding ondertussen wel heel goed. We hebben alle vertrouwen in de leiding en wij wachten gewoon verder af. Laat het onderzoek eerst maar zijn en dan gaan wij gewoon de volgende dagen leuk inplannen met de kinderen.
1: In ons land zijn er elk jaar meer dan 9500 overlijdens die verband houden met een hoge BMI of Body Mass Index. Het getal dat zegt hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte. Een hoge BMI is samen met roken de belangrijkste risicofactor voor vroegtijdig overlijden, zegt Brecht de Vleeschouwer van Cienzano.
4: Vandaag zijn we in staat om voor een heel pak risicofactoren in te schatten wat het relatieve belang is naar sterfte toe. En we zien daarbij dat obesitas samen met roken, met tabaksgebruik, de 2 allerbelangrijkste determinanten voor sterfte zijn in België. Tabaksgebruik kent een heel sterke dalende trend over de tijd heen. Bij overgewicht en obesitas zien we jammer genoeg dat er geen dalende trend is, dus dat daar de cijfers eerder stabiel blijven.
1: Voor het eerst sinds de oorlog in Gaza heeft het Israëlische gerecht een Israëlische kolonist in beschuldiging gesteld. De man schoot een jaar geleden een bekende Palestijnse activist dood. Katrien van der Schoot.
5: Eind juli vorig jaar op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. De Israëlische kolonist Yinon Levy zwaait dreigend met een pistool naar Palestijnse activisten. Die komen betogen tegen een Israëlische bulldozer die hun huizen vernielt. Schiet dan, roept iemand. En dat gebeurt ook. Levy schiet de man dood die alles filmt. Auda Hatalin, bekend uit de bekroonde documentaire No Other Land over het geweld van de kolonisten. Yinon Levy is zelf een beruchte oproerkraaier. Hij liep al sancties op van een aantal westerse landen en de VS. Nu moet hij ook voor een Israëlische rechter verschijnen. Wel alleen voor doodslag, niet voor moord. Sinds de start van de Gaza-oorlog hebben militairen en kolonisten al 1100 Palestijnen gedood op de westelijke Jordaan-oever.
1: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken nodigt zijn collega's uit Oost-Europese landen en de Baltische Staten uit voor overleg rond de drone-dreiging. De aanleiding is de vondst van een drone met explosieven op de Duitse luchthaven van Leipzig naast een Oekraïns vliegtuig dat volgens Duitse media geladen was met munitie. Het ontstekingsmechanisme zat niet of niet meer vast aan de springlading, maar Bert de Vroei, als die drone wel ontploft zou zijn, dan had dat wel grote gevolgen gehad.
6: Ja, als het klopt dat een van de Oekraïnse vliegtuigen met munitie was geladen, dan had een ontploffing van de drone vlakbij dat vliegtuig zware gevolgen kunnen hebben, waarbij ook Duitse slachtoffers hadden kunnen vallen. En dan zou de grens tussen hybride sabotage

0: wijzen.
1: Dankjewel, Bert. Sport Kim Le Cour heeft de zesde rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. De Mauritiaanse van AG Insurance Soudal won de sprint van een kleine groep met grote namen. Jonas Maas.
2: Een knappe overwinning was het van Kim Le Cour en ook succes dus voor de Belgische AG-ploeg. Al zag het er halfweg de etappe wel niet goed uit voor de Afrikaanse, want ze had een probleem met de fiets in aanloop naar de langste klim in de Ardèche vandaag. Le Cour kon toch nog voorin aansluiten met hulp van onder andere ploeggenote Justine Gekiere. Een groep van zo'n 30 rensters reed voorop, met daarbij de gele Royster en haar belangrijkste concurrent in het klassement Vollering en Nivia Doma. Ook Lotte Kopecky overleefde goed. Maar toen de Franse kampioene Géry wegreed in de afdaling en er nog enkele rensters aansloten, was Kopecky er niet bij. En zo werd het een sprint met uiteindelijk 8 rensters, waarin Le Cour van op de kop het haalde voor de Française Kerbaul en de Nederlandse Pietersen. Tussen de belangrijkste klassementsvrouwen waren er geen verschillen vandaag. Morgen klimmen ze naar de top van de Mont Ventoux.
1: Dankjewel, Jonas. Het weer. Vanavond overal brede opklaringen. Morgen zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondag namiddag is er wel lokaal kans op een bui. Ook begin volgende week is het zonnig en warm. We begonnen met inbraken in brandweerkazernes. Dat is de afgelopen weken 2 gebeurd. In Ranst en in Lommel. In Nederland al 35 keer dit jaar. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.

It's all right. It's all right. It's all right. It's all right.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De 125 leden en leiders van de KLJ uit Balen in de provincie Antwerpen zijn weer thuis. Ze zijn vroegtijdig teruggekeerd van hun kamp in Plombière bij het Drielandenpunt na een incident met een lokale bewoner. Uit goede bron vernemen we dat het te maken had met voyeurisme. De leidersploeg wordt momenteel opgevangen, zegt nationaal voorzitter van KLJ Jeff Malvliet.
2: De leiding die tot nu toe, en ik kan het niet genoeg herhalen, zeer goed en zeer matuur en zorgvuldig gehandeld heeft in het organiseren van de vroegtijdige afbraak van hun kamp. Ook zij gaan nu heel de tijd bezig geweest zijn met hun kinderen, maar die straks naar huis gaan en dus hier dan waarschijnlijk nog eventjes met z'n allen achterblijven en dan zal ook de realiteit voor hun wel eventjes binnenkomen en daar kan ook het Rode Kruis op dit moment dus vandaag nog in helpen.
1: Er is nog veel onduidelijkheid over de lading van een Oekraïens vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Dat vliegtuig ontsnapte aan een explosie door een drone omdat het ontstekingsmechanisme er niet meer aan vastzat. Volgens verschillende Duitse media was het Oekraïense vliegtuig ook geladen met munitie voor Oekraïne. Maar het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken zou nu beweren dat er geen munitie aan boord was. Dat schrijft het Duitse persagentschap DPA. De regering zelf wil voorlopig niets zeggen. Kim LeCour heeft de zesde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De Mauritiaanse won de sprint van een kleine groep met grote namen. Lotte Kopecky kwam samen met een achtervolgende groep binnen op een kleine halve minuut en werd elfde. De Europese voetbalbond UEFA blijft bij de beslissing om het WK-voetbal te boycotten. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft na crisisoverleg gisteravond wel toegegeven dat het verkeerd was om het WK te koop aan te bieden aan privé-investeerders. Maar tegelijk sprak de FIFA zijn steun uit aan voorzitter Gianni Infantino. Net daarom blijft UEFA bij de boycot. UEFA wil zijn ontslag. En in Nederland is zangeres Sherny Kaichman overleden. Zij was in de jaren 70 en 80 ook bij ons bekend als zangeres van de groep Earth and Fire. De band had verschillende grote hits. De bekendste daarvan was Weekend. In de videoclip van dat nummer droeg Kaichman een strak en glimmend blauw pak voor die tijd, 1979, een eerder gewaagde outfit.

0: Kaagman was ook verschillende seizoenen jurylid bij de Nederlandse versie van het talentenprogramma Idols. Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson. Ze is 79 geworden. Het weer vanavond overal brede opklaringen. Morgen zonnig met soms stapelwolken tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondagnamiddag is er lokaal wel kans op een bui of een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Merchtem in Vlaams-Brabant is vanmorgen een kind overleden in voorlopig onduidelijke omstandigheden. Volgens de burgemeester gaat het om een 7-jarige jongen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend en zegt dat alle pistes nog open liggen. De 125 leden en leiders van de KLJ Balen in de provincie Antwerpen zijn terug thuis. Ze hebben hun zomerkamp in het Waalse Plombières vroegtijdig stopgezet na een incident met een lokale bewoner die werd opgepakt. Uit goede bron vernemen we dat het incident te maken had met voyeurisme. Er loopt een onderzoek. Bij het incident zouden alleen leiders betrokken geweest zijn. De terugkeer naar huis is vlot verlopen, zegt collega Bart Cortoos vanuit Balen.
2: Vanmiddag zijn ze toegekomen en waren er experts, ook van het Rode Kruis, om psychologische ondersteuning te geven. Dus dat is allemaal heel sereen en heel rustig verlopen. Je moet ook weten, het is eigenlijk ook niet geweten wie en hoeveel mensen precies slachtoffer zouden zijn in deze zaak. Maar alleszins de ondersteuning, de professionele psychologische ondersteuning, die is er wel.
1: In het voetbal strijden Anderlecht en Gent vanavond in de derde voorrondes van de Europese competities. Anderlecht neemt het in zijn heenwedstrijd in de Europa League op tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudweel, jij volgt die wedstrijd voor ons in Griekenland. Hoe staat het daar?
3: 0-1 voor Anderlecht na ruim een kwartier voetballen. En dat was na een seconde of 15 al die openingstreffer. Bij de aftrap trapt Kozmas de bal naar voren. En dan even een flipperkaf situatie. En de bal viel voor de voeten van Svetkovic. Even meenemen en dan hard in doel trappen. Dus het droomscenario voor Paarswit met die vroege voorsprong. Het moest wel even achteruit onder de druk van de thuisploeg met Zafiris. Een goede kans. Maar ondertussen heeft Svetkovic er een reuze kans bij gekregen om er 0-2 van te maken, maar hij besloot voorlangs. Dus prima start van Paarswit, 0-1 na 16 minuten.
1: Dankjewel Tom. En in de Conference League speelt Gent momenteel op bezoek bij het Zweedse Göteborg. Bij de rust staat het er 0-1 voor Gent. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was in de jaren 70 en 80 ook bij ons bekend als zangeres van de groep Earth and Fire. De band had verschillende grote hits met Weekend en deze Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

0: Journey Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson. Ze is 79 jaar geworden. Vanavond overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden van het land. En tot 25 graden in de Kempen. Meer op sportza.be en 14nieuws.be.
1: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korte. In Merchtem in Vlaamse Brabant is een kind overleden in voorlopig onduidelijke omstandigheden. Volgens de burgemeester gaat het om een 7-jarige jongen. Wat er precies is gebeurd is dus nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend en zegt dat alle pistes nog open liggen. In de buurt van de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn alle opvarenden van een passagiersboot getest op ebola. Het gaat om 260 mensen. De boot is tegengehouden op 60 kilometer van Kinshasa en was al weken onderweg vanuit Kisangani in het oosten van het land. Een man was onderweg uitgestapt en overleden. Mogelijk had hij ebola. Als iedereen nu negatief getest wordt, is er geen gevaar. Zo niet worden de mensen met symptomen in quarantaine geplaatst en de zieken verzorgd. Dat zegt deze dokter aan Congolese media.
2: Als er een cas positief is, dan zijn we obligé de garder ceux qui sont sans symptômes en quarantaine et ceux qui sont malades, on va les prendre en charge.
1: Het nieuws over de dode passagier veroorzaakte paniek in de miljoenenstad Kinshasa, die ver van het oosten ligt, waar de epidemie uitbrak. Er zijn al bijna 4000 besmettingen, van wie ruim 1700 zieken zijn overleden. In de derde voorronde van de Conference League voetbal heeft Gent vanavond zijn heenwedstrijd tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 gewonnen. Aanvaller Goré scoorde vlak voor de pauze het enige doelpunt van de wedstrijd en volgende week donderdag wordt de terugwedstrijd in Gent gespeeld. En ook Anderlecht speelt vanavond Europees. De Brusselaars nemen het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudewijl vanuit Griekenland, hoe doet Anderlecht het?
3: Nog altijd prima, het teert nog altijd op die snelle goal na een seconde of 15 van Svetkovic. De eerste bal in de 16 was meteen een goede Svetkovic, dus met de 0-1. Anderlecht is niet vaak in de problemen geraakt. Een paar kansen, dat wel voor de thuisploeg die het meeste balbezit had, maar wel een penalty kreeg net over het half uur. En Kozmas pakte die Mitu, die duwde de bal in het lege doel, dus voor de gelijkmaker, maar de VAR gaf aan dat hij te snel in de 16 was gelopen en dus geen gelijkmaker. Ook nog eens een vraag, een smeekbede voor een tweede penalty, maar, en dat was ook wel een fout, maar de VAR gaf de fout eerder aan Anderlecht, dus wel een paar keer goed weggekomen. Anderlecht dat nog twee keer dreigde via Svetkovic. En zo zijn we ondertussen 10 minuten ver in de tweede helft en leidt ook hier de Belgische ploeg op verplaatsing, maar er is nog wel een eind te gaan natuurlijk. 0-1.
1: Dankjewel, Tom. Vanavond overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondagnamiddag is er lokaal kans op een bui. Ook begin volgende week zonnig en warm. Meer op sportza.be en 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 10 uur, heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Kort. In Oudenburg in West-Vlaanderen is Jaro Door overleden, de jonge man die 4 maanden geleden levensgevaarlijk gewond raakte na zwaar geweld. Dat gebeurde tijdens het uitgaan in Gent. De jonge man kreeg een klap in het aangezicht, maar leek niet meteen bewusteloos. Samen met 4 vrienden reed Jaro nog naar huis in Oudenburg. Zijn vrienden lieten hem daar achter in de hal van het appartementsgebouw van zijn moeder en dachten dat hij dronken was. Pas uren later werd de jonge man gevonden en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Hij kwam in een coma terecht en is nu 4 maanden later overleden. De 4 vrienden werden voorgeleid voor schuldig verzuim. De man die de slag toediende, die geïdentificeerd werd als een Britse rugbyspeler, wordt verdacht van poging doodslag en is nog steeds spoorloos. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur van zo'n 33 graden bereikt. Dat heeft het Spaanse Weerinstituut bekendgemaakt. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn zo'n 4 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor stijgt de kans op hevige stormen in het najaar. Dat zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
2: Die zeewatertemperatuur dat die zo hoog is, dat gaat verschillende problemen geven, vooral in het najaar, als het zeewater nog steeds warm is, maar er koude lucht vanuit het noorden overgeschoven wordt, komt, ja, dan zie je dat dat eigenlijk de ideale omstandigheden zijn voor hevig onweer en veel wateroverlast. En potentieel dus ook een waterbom kan genereren.
1: En ook op land worden nog steeds recordtemperaturen gemeten. Vandaag was dat het geval in onder meer Slowakije en Hongarije. Daar werd het vandaag meer dan 42 graden Celsius. In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de 3e voorronde van de Europa League gewonnen. De Brusselaars wonnen met 0-1 op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: Een mooie uitgangspositie voor Anderlecht in de hel van Toumba. Dankzij veel wilskracht, de VAR en een goal van Svetkovic na 16 seconden. Anderlecht begon dus met een voorsprong aan deze heenwedstrijd. Kroop in de organisatie en gaf uiteindelijk niet veel weg. Al had het wel geluk. Kozeman stopte een penalty. De rebound ging binnen, maar Mitu was te snel in de 16 gelopen. En een tweede, mogelijke penalty werd ongedaan gemaakt door een fout in het voordeel van Anderlecht in de aanloop van de penalty. 2 keer dus via de VAR. Svetkovic kreeg nog de beste kans op de 0-2, maar de score veranderde niet meer na de pauze, omdat Anderlecht goed verdedigde en zo dus volgende week met een bonus aan de terugmatch begint.
1: En wie ook met een bonus aan de terugmatch begint is AA Gent, want het won in de 3e voorronde van de Conference League vanavond met 0-1 bij het Zweedse Göteborg. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was in de jaren 70 en 80 ook bij ons bekend als zangeres van de groep Earth and Fire. De band had verschillende grote hits, zoals Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en vooral deze Weekend.

Kaagman was ook verschillende seizoenen jurylid bij de Nederlandse versie van het talentenprogramma Idols. Journey Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson. Ze is 79 geworden. Licht bewolkt tot helder vannacht en rond 10 graden. Morgen start met veel zon, later meer wolken tot 25 graden in de Kempen. En het weekend wordt opnieuw zonnig, temperaturen rond de 30 graden. Zondag namiddag is er wel kans op een bui of een onweer. Meer in de apps van Sporza en 14 Nieuws. Radio

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur, Neil. Goedenavond, 14 nieuws met allerlei korte. In Calo bij Bever in Oost-Vlaanderen is een dertiger om het leven gekomen. Hij reed met zijn voertuig frontaal op een tegenligger in een straat in het Antwerpse havengebied. Twee anderen raakten gewond in het ongeval. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Elk jaar zijn er in ons land meer dan 9500 overlijdens die gelinkt worden aan een te hoge BMI. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano, dat voor het eerst de impact van een hoge BMI heeft berekend. De BMI, de Body Mass Index, is het getal dat zegt hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte. Bijna de helft van de Belgen heeft een BMI van 25 of meer, wat overeenkomt met overgewicht. Voldoende bewegen is belangrijk, zegt sportcoach Tom Vlerik.
2: Wandelen om te beginnen is al heel veel winst dat je daar kunt gaan nemen naar gezondheidsvlak toe. Lopen, fietsen, maar ik ben voorstander van op een rustige manier en niet altijd de competitie daar te gaan inkrijgen. Ik denk dat naar gezondheidswinst vooral de regelmaat van tel is en niet zozeer de zware fysieke inspanning gaan opzoeken.
1: In het voetbal heeft AH Gent de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Conference League gewonnen. Gent won met 0-1 bij het Zweedse Göteborg. Het verslag is van Geert Heermans.
3: AH Gent heeft een eerste grote stap gezet richting de laatste voorronde van de Conference League. Gent was voetballend beter dan Göteborg en kwam vlak voor de rust verdiend 0-1 voor met een afgeweken schot van Goré. In de tweede helft was er wat meer druk van de Zweden, ook wat kansen, maar de beste was in de slotfase nog voor Gent. Burgess kopte tegen de paal. Het bleef 0-1. Gent moet het volgende week in eigen huis kunnen afmaken tegen de weinig imponerende Zweden.
1: En ook Anderlecht heeft of won zijn Europese wedstrijd vanavond. In de derde voorronde van de Europa League was dat. De Brusselaars wonnen met 0-1 op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Doelman Colin Kozemans redde in de eerste helft een strafschop. Een belangrijke overwinning voor Anderlecht, weet ook de doelman van Paarswit.
4: We weten dat het een sterke tegenstander is en dat het hier een heksenketel kan zijn. Dus 0-1 is zeker een goed resultaat om mee te nemen.
1: En net als Gent speelt ook Anderlecht de terugwedstrijd volgende week donderdag. Licht bewolkt tot helder vannacht en rond 10 graden. Morgen start met veel zon, later meer wolken tot 25 graden in de camp. Het weekend wordt opnieuw zonnig, temperaturen rond 30 graden. Zondag namiddag wel kans op een bui of een onweer. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Aleid de Korte. Jarod Door uit Oudenburg is overleden. De jongen die in coma belandde na een vechtpartij in Gent. Dat bevestigt zijn familie via sociale media. De jongeman lag zo'n 4 maanden in coma. Begin april raakte Jarod betrokken bij een vechtpartij in Gent. De ochtend erna werd hij gevonden in de inkomhal van het appartementsgebouw waar hij woonde. In Oudenburg in West-Vlaanderen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en geraakte in coma. Zijn vrienden hadden hem daar afgezet aan het appartement, denkende dat hij dronken was. En zijn vrienden werden ook voorgeleid voor schuldig verzuim. De verdachte die hem een slag toediende, is nog niet opgespoord. In Tongerenborgloon in Limburg is vanavond een motorrijder om het leven gekomen. De 62-jarige man verloor om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur en belandde tegen een boom. Hulp kon niet meer baten. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Het parket van Limburg heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vanavond brand uitgebroken in een loods in de Brabantstraat. Het gaat om een loods met 3 verdiepingen. Het vuur woedt nog steeds. Het is niet duidelijk wat dat vuur veroorzaakt heeft en of er slachtoffers zijn. Buurtbewoners wordt op dit moment wel nog gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur van 33 graden bereikt. Dat heeft het Spaanse Weerinstituut bekendgemaakt. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn warmer dan normaal, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
2: We zien inderdaad dat in de hele Middellandse Zee de temperaturen van het zeewater veel hoger liggen dan normaal, 3 tot 5 graden warmer. Het is duidelijk de vingerafdruk van de klimaatopwarming die we hier zien. Die zorgt er niet alleen voor dat de landtemperatuur opwarmt, maar ook de oceanen gaan meer en meer van die warmte stockeren en daardoor ook hogere en hogere temperaturen halen.
1: Ja, en ook op land worden dus nog steeds recordtemperaturen opgemeten. In Hongarije en Slowakije was het de voorbije dag meer dan 42 graden. In Oostenrijk maakte de recordhitte vanavond plaats voor zwaar onweer met wateroverlast en modderstromen. Vooral in de regio rond de stad Salzburg is er schade. Meldingen over slachtoffers zijn er voorlopig nog niet. De verspreiding van het ebola-virus raast met een steeds grotere snelheid verder door delen van Congo en dat baart de Wereldgezondheidsorganisatie zorgen. De topman van de WHO is op bezoek in Congo en net die snelheid waarmee het virus zich verspreidt baart ons grote zorgen, zegt de WHO-baas.
3: I think one thing that's different about this outbreak is the unprecedented speed. It's moving really, really fast. I'm deeply, deeply concerned how the situation is on the ground.
1: Tot nu zijn zo'n 1700 mensen van de 4000 die officieel besmet raakten overleden aan de ziekte. In werkelijkheid wordt gevreesd dat dit cijfer veel hoger ligt. Een vaccin is er voorlopig nog niet. In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League gewonnen. De Brusselaars gingen met 0-1 winnen op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Het verslag is van Tom Boudeweel.
4: Een mooie uitgangspositie voor Anderlecht in de hel van Toumba. Dankzij veel wilskracht, de VAR en een goal van Svetkovic na 16 seconden. Anderlecht begon dus met een voorsprong aan deze heenwedstrijd. Kroop in de organisatie en gaf uiteindelijk niet veel weg, al had het wel geluk. Kozeman stopte een penalty, de rebound ging binnen, maar Mitu was te snel in de 16 gelopen. En een tweede, mogelijke penalty, werd ongedaan gemaakt door een fout in het voordeel van Anderlecht in de aanloop van de penalty. 2 keer dus via de VAR. Svetkovic kreeg nog de beste kans op de 0-2, maar de score veranderde niet meer na de pauze, omdat Anderlecht goed verdedigde en zo dus volgende week met een bonus aan de terugmatch begint.
1: En ook Gent begint volgende week aan de terugmatch met een bonus in de Conference League dan. Het ging vanavond met 0-1 winnen op het veld van het Zweedse Göteborg. Licht bewolkt tot helder vannacht, rond 10 graden. Vrijdag start met veel zon, later meer wolken en tot 25 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Radio 1 Classics.
1: Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploestert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna uit al afgescoren. Nidde over het stuur van uw driewieler gebogen. Je wordt nog kind. Ving nog niet veel wind,

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Een jongen van 19 die maandenlang in coma lag na een vechtpartij in Gent is overleden. Dat bevestigt zijn grootmoeder op sociale media. Begin april werd de jongen gevonden in een appartementsgebouw in Oudenburg in West-Vlaanderen. Daar woonde hij. De dag voordien was hij met vrienden op stap geweest in Gent en daar was hij betrokken geraakt bij een vechtpartij. Zijn vrienden hadden hem naar huis gebracht en achtergelaten in de inkomhal van zijn appartementsgebouw in de veronderstelling dat hij dronken was. De jongen werd uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en lag sindsdien in coma. Zijn vrienden zijn voorgeleid wegens schuldig verzuim. De verdachte die in Gent met de jongen had gevochten is nog niet opgespoord. In Schaarbeek in Brussel is de voorbije avond een hevige brand uitgebroken in een loods. Het gaat om een gebouw van 3 verdiepingen. Er zouden onder meer matrassen opgeslagen zijn. De brandweer heeft het vuur intussen onder controle, maar zal nog lange tijd moeten nablussen. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. Buurtbewoners kregen de raad om deuren en ramen gesloten te houden vanwege de hevige rook. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. En nog in Brussel, in Sint-Lambrechts-Woluwe, is er de voorbije dag een explosie geweest in een woning. Daarop zou ook een brand uitgebroken zijn. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De brandweer heeft de brand intussen geblust en ook bij dit incident vielen geen gewonden. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur bereikt. Dat heeft de Spaanse Weerkundige Dienst bekendgemaakt. Er werd een temperatuur van ruim 33 graden gemeten. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Maar ook andere delen van de Middellandse Zee zijn warmer dan normaal, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
2: We zien inderdaad dat in de hele Middellandse Zee de temperaturen van het zeewater veel hoger liggen dan normaal, 3 tot 5 graden warmer. Het is duidelijk de vingerafdruk van de klimaatopwarming die we hier zien. Die zorgt er niet alleen voor dat de landtemperatuur opwarmt, maar ook de oceanen gaan meer en meer van die warmte stockeren en daardoor ook hogere en hogere temperaturen halen.
1: En in Ouddorp in Nederland heeft de brandweer de natuurbrand onder controle gekregen, die daar de voorbije dag is uitgebroken. Het gaat om een brand in de duinen. Er werden 150 brandweerlui ingezet en ook een blushelikopter. Bij het blussen raakte 1 brandweerman zwaar gewond. Volgens de burgemeester is het al de 4e natuurbrand in zijn gemeente in minder dan een week tijd. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Een jongen van 19 die maandenlang in coma lag na een vechtpartij in Gent is overleden. Dat bevestigt zijn grootmoeder op sociale media. Begin april werd de jongen gevonden in een appartementsgebouw in Oudenburg in West-Vlaanderen. Daar woonde